honest.

dicks all over. And all you get from them kind of dicks

Telegram.

break.

listen, nothing will happen, and even a man won't be jealous.

0: nice dinner we'll have on this house.
1: Chicken.

of its free model.

piano. Amnesia. Solo para ti. Para miles que sienten como tú.

aniversario de Amnesia aquí en directo en Pure Ibiza Radio.

listen and nothing will happen.

Sorry.

Thank you.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
2: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt.

Zoldewaardegem staat zevende. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de zesde plaats. Kortrijk staat zestiende. De dag start met opklaringen. Later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
2: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union, dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: dinner on the kitchen floor.
1: Sit on the floor. Where's the salt?

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats. Dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
3: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 Molotov-cocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
2: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man van 23 overleden bij een auto-ongeval, dat schrijft HLN. Volgens een getuige was er een straatrace aan de gang en liep het daardoor fout. 4 geparkeerde auto's raakten beschadigd, een passagier van 25 raakte licht gewond. Het parket onderzoekt de zaak. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher verdedigt het veto van MR tegen de BTW-hervorming. Hij reageert zo op de uithaal van vicepremier Maxime Prévot gisteren, die Boucher de schuld geeft voor de moeilijke begrotingsgesprekken. Op sociale media schrijft Boucher dat de MR zich zal blijven verzetten. Hij zegt ook dat er nu geen tijd is voor politieke aanvallen. Boucher pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Perraar.
4: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleiden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
2: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven. 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: personal forces. And this is...
1: Dit is Urgent FM.

zo gelukkig in mijn leven. Probeer werk met rust te combineren. Was vroeger een vogel, maar viel door de druk uit de lucht naar beneden. Zat in een put, wil terug kunnen zweven. Haast en spoed is zelden goed, geduld is een zegen. Het is een lang proces, moet leren onrust te negeren. Nog steeds op zoek naar hoe ik moet leven. Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Het is een eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat in mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Word er de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

0: zijn, maar ik verlies je nooit uit het oog.
1: Is een mens gemaakt om gelukkig te zijn? Of is dat slechts een idee? Waar iedereen naar streeft en een plaats geeft, maar het eigenlijk nooit bereikt. Vroeg het aan mijn moeder en ze zei hoe absurd het

Goedemiddag, lieve luisteraars, en welkom. Het filmfestival in Gent is dit weekend gestart, dus deze namiddag soundtracks in de hoofdrol en ook andere sfeerscheppende nummers die figureren in onze tweede naaste radioshow van vandaag. De filmsterren schitteren op het scherm, maar we weten allemaal dat de spanning stijgt en de sfeer binnencijpelt met een gevoelige snaar en die ene plaat op het juiste moment. Lights, camera, action.

Oh,

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De sfeer bij de begrotingsgesprekken zit onder nul. Premier Bart De Wever voert opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers, want ze moeten nog altijd op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Bart De Wever kwam heel bedrukt binnengereden, zette zelfs even zijn auto-alarm aan, omdat hij zo snel mogelijk wilde binnengeraken en ons helemaal negeerde. Nog sinds het van Petergem heel bedrukt binnen. En allemaal konden ze niet genoeg benadrukken hoe ernstig de situatie was en hoe moeilijk het is, hoe ver we nog van een oplossing staan.
2: MR blijft bij zijn standpunt dat er geen extra taksen mogen komen door de BTW-hervorming. Dat herhaalde minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin vanmiddag bij VTM Nieuws.
4: Onze boodschap bij MR is heel duidelijk. We hebben de verkiezingen gewonnen en goed gewonnen met een programma. En die programma, het was duidelijk geen verhoging van de belasten.
2: Dinsdag dan wordt De Wever in het parlement verwacht om zijn begroting voor te stellen, maar de kans is klein dat die deadline gehaald wordt. In Brussel stappen tienduizenden mensen in een klimaatmars. Ze eisen meer aandacht voor de klimaatverandering. Journaliste Rosalie Pieters is daar.
5: Ze gaan ervan uit dat veel mensen toch zijn wakker geschud door de voorbije zomer. Door de vele hittegolven, door de bosbranden, door de oversterfte. De hoofdboodschap hier is naar de politiek toe om toch er werk van te maken om af te stappen van de fossiele brandstof.

0: Die wapenstilstand aan tussen Rusland en Oekraïne. Volgens hem hebben beide landen ermee ingestemd om geen energiedoelwitten meer aan te vallen. Eerder had hij felle kritiek op Oekraïne omdat het Russische olieraffinaderijen aanvalt. Eerder deze week kondigde Trump aan dat Rusland extra diesel zal leveren op de internationale markt. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. Die wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de tweede plaats, op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. Michael van Tournout heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen. Dat is de eerste veldrit van het seizoen. Hij haalde het voor 2 ploegmaten, Jordi Corsus en Gerbe Kuipers. Bij de vrouwen was de Nederlandse Lucinda Brandt de beste. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Singapore Formule 1 gewonnen. Hij haalde het voor de Monegask Charles Leclerc en de Italiaan Kimi Antonelli. Verstappen reed van start tot finish aan de leiding. Hij won gisteren ook al de sprintrace in Singapore. Antonelli blijft wel leider in de WK-stand. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
1: Dit is Urgent FM.
2: Urgent FM.

Het is Wowsville, soul, funk, reggae, surf, garage en wereldmuziek in één glas geschud. En we begonnen in Memphis bij de Memphis Horns. Je hoorde Keep On Doing It. En we blijven daar ook een beetje, in Memphis. In 1967 overleefde enkel trompetist Ben Coley de vliegtuigcrash waarbij Otis Redding en zijn bandleden omkwamen. Bassist James Alexander zat niet op dat toestel en begon samen een groep, The Barcase, hier met Humpin'.

Dat was Mavis John met Use My Body, een van de meest getalenteerde zangeressen en songwriters uit Trinidad. En Willie T heette eigenlijk Wilson Turbington en is de broer van saxofonist Earl. Allebei uit New Orleans en beide maakten ze ook deel uit van The Gators, die je nu hoort met Gator Bait.

Dat was de Braziliaanse Nilton Castro met Segura o Sambura. Don Drummond leerde trombone aan de Alpha Boys School in Kingston en schreef een groot deel van het repertoire van The Scatterlights. Hier speelt hij Man in.

Dat was King Scarfa van het Londense Bad Manners. Met een ander nummer, Special Brew, haalden ze zelfs de Britse top 10 in 1980. En Sugar Pie De Santo werd geboren als Umpeila Marcema Balinton. En de naam Sugar Pie kreeg ze eigenlijk van Johnny Otis. Je hoort Sugar Pie De Santo met A Soulful Dress.

Dat was Huey Piano Smith uit New Orleans en je hoorde Don't You Just Know It. Uit Mississippi kwam de legendarische Bo Diddley. Hoeft geen introductie, je hoort Roadrunner.

Dat was Storm Warning van Mac Rebennack. En in 1968 werd die Rebennack Dr. John. En dan debuteerde hij met zijn plaat Gri-Gri. Uit Goldmine, Louisiana, komt Dale Hawkins en zijn Suzy Q. Verscheen in 1957 op het Checker label. En het beroemde gitaarliedeltje is van James Burton, de vaste gitarist van Elvis.

Dat was Johnny Kidd and the Pirates met Restless. En Frederick Heath, alias The Kid, viel meteen op door een oogklep die hij meteen tot handelsmerk maakte. Beetje in dezelfde lijn uit San Francisco komen de Flaming Groovies. In de jaren 70 werkten die geregeld samen met producer Dave Edmunds. En dit is Headin' for the Texas Border.

Dat was Dem uit Belfast met natuurlijk Van Morrison en I Can Only Give You Everything. Het nummer is eigenlijk van Tommy Scott en Phil Coulter, die later ook Puppet on a String schreven, de Eurovisie Songwinnaar van 1967. En in 1958 debuteerde Duane Eddy op Jamie Records en hij werd meteen op slag beroemd door de twang van zijn gitaar en ook door zijn producer Lee Hazelwood. Dit is die Duane Eddy met Movin' and Groovin'.

een classic natuurlijk. Dat was Link Ray met Comanche. En hij komt uit Fort Bragg, North Carolina. Heeft Shawnee roots en maakte in 1958 natuurlijk het razende Rumble. Een van de weinige instrumentals, zo niet het enige instrumentale nummer dat geweigerd werd vanwege zijn agressieve aard. Oké. Okay. Ned Kendrick en The Swans. Dat was een band waarin naast de legendarische James Brown ook King Coleman zat. In 1962 bracht hij dit uit als de B-kant van zijn 7-inch Crazy Feeling. King Coleman met Down in the Basement.

0: is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: I'm just hanging home.
3: Urgent FM.
4: Liefste luisteraars, wij zijn Berre en Dario en verwelkomen jullie graag bij de dagelijkse portie Filmfest Gent, hier bij Urgent FM. En vanavond gaan we maar een uurtje live door de prijsuitreikingen van de International Short Competition en de Belgian Student Shorts. Maar dat weerhoudt ons er niet van om het ook vandaag weer gezellig te maken, nietwaar Dario?
5: Inderdaad, Berre. Terwijl onze vrienden aan het marsen zijn voor het klimaat, hebben wij het onder andere over de schoonheid van de natuur in Forêt Ivre. En reporter Julie is daarnet naar de Belgian Student Shorts geweest en zij komt straks verslag uitbrengen. We nodigen ook de vrijwilligerscoördinator van het filmfest uit in onze zetel. Maar eerst komt reporter Weha vertellen over Memory.

0: Dit is Urgent FM.
1: Op het filmfest is er voor elk wat wils. Kortfilms, langspeelfilms en zelfs documentaires. Het aanbod is zo groot dat je als bezoeker soms het overzicht zal verliezen. Maar gelukkig hebben wij zoals altijd enkele reporters op de baan die ons kunnen helpen bij de vraag What's Next? En bij ons zit hier Wega. Goedenavond Wega, hoe gaat het?
2: Goedenavond, het gaat goed bij mij. Het is hier heel gezellig in de zaal.
1: Ja, hebben we wat een fijne dag gehad.
2: Inderdaad, deze ochtend ook nog naar een filmpje gegaan voor het filmfest, dus dat is goed begonnen.
1: Oké, en welke film kon je dan vanavond aan ons voorstellen?
2: Ah, wel, enkele dagen geleden ben ik naar Memory gegaan van Vlatlena Sandu, een autobiografische documentaire reeks. En erna was er dan ook nog een talk met de regisseur zelf, waarin je een paar vragen kon stellen. Heel interessant allemaal.
1: Ja, en waarover gaat de film nu juist?
2: Ah wel, Memory is gebaseerd op de jeugd en de herinneringen van haar jeugd van de regisseur van de documentairemaker Vlatlena. Zij is namelijk opgegroeid, ze werd geboren in Oekraïne, maar op vroege leeftijd is ze naar Tsjetsjenië in Rusland verhuisd. En dat was op het moment dat daar oorlog is uitgebroken. En de film gaat een beetje dieper in op hoe dat was om als kind op te groeien gelijk in zo'n gevaarlijke zone, in zo'n actief oorlogsgebied. Dat wordt gedaan aan de hand van verschillende beetje herinneringen die als het ware naar boven worden gehaald. Ze vertelt en ondertussen zie je een paar soms surreële, dromige beelden die het verhaal wat gaan complementeren.
1: Ja, dus het is echt wel een heel persoonlijk verhaal van de regisseur zelf.
2: Zeker. Ze staat daar. Ze wordt niet afgeschrokken, maar af en toe heel persoonlijk te maken. Vooral ook wanneer dat ze focust op familie, op zo'n zaken die bijvoorbeeld. Haar relatie met haar grootvader komt daar ook heel vaak aan bod. Is een groot puntje van de film. Ook andere ervaringen van haarzelf en ook met vriendinnen. Het is een heel, heel intieme film op sommige momenten.
1: Ja, en het is een film, maar we kunnen zeggen dat het een soort documentaire is. Een documentaire over haar leven. Is ze dan ook teruggetrokken naar Tsjetsjenië, naar Rusland, om de echte beelden of de echte plaatsen terug te bezoeken?
2: Ja, inderdaad. Een heel goede vraag. Ze is aan het vertellen en ondertussen worden er wat beelden getoond. Maar de beelden zijn ook altijd de authentieke zaken. Als indien ze het heeft over een bepaald landschap, gaat dat ook dat landschap zijn dat ze effectief aan het tonen is. En daardoor is ze dus ook effectief naar Rusland getrokken om weer beelden te kunnen maken van bijvoorbeeld haar oud familiehuis. Maar dat ging niet altijd even vlot.
1: En op welke manier dan?
2: Ze is er dus dieper op ingegaan tijdens haar Q&A-sessie. Maar dus als je in Rusland wilt filmen, als je het zelfs maar met je telefoon wilt doen, heb je toestemming nodig van de Russische overheid. En die toestemming is niet altijd even makkelijk om te krijgen, vooral als het een niet heel pro-Russische film is die je aan het maken bent. En om zo die sensoren wat te gaan ontwijken, te gaan navigeren, heeft ze dan een heel nep script van zo'n 70 pagina's opgesteld om daarmee de Russische overheid blij te maken en zo de toestemming te krijgen om die nepfilm op te gaan nemen, terwijl dat ze eigenlijk met iets helemaal anders bezig was. Daardoor ook sommige leden van de crew waren dan ook niet helemaal mee met wat dat ze effectief mee bezig waren, wat dat ze aan het filmen waren. Gewoon om hun ook te gaan beschermen tegenover de Russische overheid, want als de Russische overheid zou ontdekken dat dat niet echt het geval was als ze allemaal hadden gefilmd, zouden ze niet blij zijn. Er is ook zo een hele co-auteur van de film, van het scenario, uit de film gelaten om haar gewoon te beschermen. Want zij verblijft nu op dit moment nog in Rusland. Dus om haar veilig te houden, wordt ze ook niet vermeld.
1: De co-auteur verblijft nog in Rusland zelf.
2: Ja, inderdaad. Vlatlena gelukkig niet meer, want daardoor heeft zij ook nu de documentaire kunnen uitbrengen zonder dat ze direct heel veel gevaar loopt van de Russische overheid. Maar heel veel andere mensen die betrokken waren, leven nu nog effectief in Rusland.
1: Ja, en ondanks aan het gevaar voor eigen leven, kunnen we wel zeggen, heeft ze toch op een bepaalde manier haar stempel nu kunnen drukken met deze film. Haar internationale stempel heeft ze een beetje naam gemaakt nu met deze film. Mm-hmm.
2: Ja, inderdaad. Op al verschillende festivals heeft ze prijzen gewonnen met deze documentaire. En je merkt ook dat het een heel unieke film is, vond ik. Ten eerste is het een autobiografie, dus het is helemaal persoonlijk. Maar ook de manier van vertellen, namelijk dat zij aan het woord is, terwijl dat er heel dromerige beelden worden getoond, is ook niet iets dat ik al heel veel heb gezien persoonlijk. Ze zelf noemde ze het tijdens haar talk

0: een soort van naïef expressionisme waarvoor ze ging. En ik vond dat dat heel goed werken. Ja, want ja, aan de hand van door die herinneringen gebruik van te maken, zo probeerden ze het vanuit het perspectief van een kind een beetje ja, de oorlog te gaan kaderen. En hoe dat was voor een kind om allemaal te gaan ervaren, waardoor dat je nog niet altijd even helemaal een juist beeld hebt op de realiteit.
1: Ja, en je zei het al, ze was heel veel aan het woord in de documentaire zelf, maar je hebt ze ook, zoals je eerder aangaf, ook zien spreken tijdens de voorstelling. Heeft ze een bepaalde indruk op jou nagelaten?
0: Ja, zeker. Een heel toffe indruk eigenlijk. Maar ook gewoon, ze heeft een paar heel mooie dingen ook gezegd. Voornamelijk rond met hoe trauma's, hoe je daarmee kan omgaan. Want ja, zij heeft uiteraard wel een paar traumatische ervaringen achter de rug. Als kind aan zo'n gruwelijkheden blootgesteld worden is zeker niet evident. En ze heeft een paar heel mooie dingen gezegd om ja, kunst te gebruiken om zo met die traumatische ervaringen om te kunnen gaan. En daarbuiten ook, ja, ze was ook zelf nog een beetje, ja, elke keer als je dat wel ziet, hè, zo gelijk, dat zijn haar herinneringen waarmee dat ze weer geconfronteerd wordt. Maar ze lijkt me een heel aangenaam persoon. Ze woont nu ook in Amsterdam, maar helaas kan ze wel nog niet heel goed Nederlands. Waarvoor ze ook haar excuses heeft aangeboden, wat ik heel grappig vond.
1: Oké, dus we kunnen de documentaire of de film een beetje omschrijven als een soort van persoonlijk dagboek naar haar eigen jeugd, als ik het goed begrijp.
0: Ja, ik vind dat een heel goede beschrijving. Het voelt ook echt zo aan, een heel intieme belevenis.
1: Ja. Dan heb ik nog een laatste vraag voor jou, Wega. Mm-hmm. Want we hebben al heel veel over de film zelf gesproken, maar wat vond je er nu eigenlijk van?
0: Ah, wel, ik vond het een heel leuke film. Als ik heel eerlijk mag zijn, ik was een beetje slaperig, gewoon van de dag al een drukke week achter de rug. En vooral door de beetje dromige esthetiek was het soms wel een beetje een interne strijd om niet in slaap te vallen. Dat lag nu niet aan de film, maar aan mij. Maar dat toont misschien ook aan dat hij wel werkte, zo in dat dromerige wel een beetje te recreëren. En ik heb ook wel heel veel genoten van de beelden die ze gebruikte. Ja, het is heel surreal wat ze allemaal doet wanneer ze vertelt. Kan het zijn dat gelijk alles op een heel abstracte manier is georganiseerd, bijvoorbeeld wanneer dat ze in een klas aan het spreken is over haar ervaringen in de klas. Zo gelijk al die banken stonden op zo'n danige wijze gelijk georganiseerd. En dat hielp wel echt het vertellen. Ik vond het heel mooi de beelden gaan complementeren met de rest. Ook de soundtrack, ik heb daar nog niet veel over verteld, maar vond ik ook heel goed. Nu, ik ben niet een heel grote kenner op vlak van ja, filmmuziek en dergelijke. Maar er was een beetje een mix van opera, maar ondertussen ook wat eclectische pop en dergelijke. En ik vond het heel goed werken. Daarbuiten andere beelden die ze gebruikten, namelijk ja, soms waren er archiefbeelden van andere documentaires en foto's. En dat allemaal versterkte heel hard het verhaal. Dus zeker een aanrader.
1: Oké, en stel mensen zijn nu helemaal overtuigd en willen de documentaire of de film nog zien. Wanneer kunnen ze dat nu nog?
0: Hij gaat nog 15 november, als ik het goed op heb, een keertje spelen. Dus zeker een keertje checken, zou ik zeggen.
1: 15 oktober of?
0: Oktober, ja, inderdaad. Oktober. Juist, wauw.
1: Okay.
0: Dankjewel om mij te verbeteren.
1: Goed, het was heel fijn dat je erbij was. En nog veel plezier
0: om
1: deze
0: mij
1: week
0: te hebben.
1: Okay.

0: En ondertussen is ook Julie erbij komen zitten. Straks worden hier namelijk enkele prijzen uitgereikt voor de International Short Competition en de Belgian Student Shorts. En naar die laatste selectie, daar ben jij naar gaan kijken.
1: Hallo, ja.
0: Julie, jij komt net uit de cinemazaal. Hoe was het?
1: Ik vond het heel leuk om een keer mee te maken. Ik was nog nooit naar shortfilms gaan kijken. Het is wel iets heel anders of een normale film dat je gaat kijken, maar het was wel echt leuk om een keer te ervaren.
0: En was je daarvoor al bekend met het medium van kortfilms? Of misschien, in hoeverre verschilt het medium van kortfilm van een langspeelfilm?
1: Ik had er al van gehoord van shortfilms, maar ik had nog nooit zelf gaan kijken. Maar voor mij het grootste verschil is dat toch wel de films zijn veel specialer of ze experimenteren veel meer met beeld, met verhaal, met muziek en zo. Dus dat was wel het grootste verschil voor mij.
0: Ja, je zegt zelf, hè, je kan eigenlijk experimenteler gaan met kortfilms. Zag je dat ook terug in de selectie?
1: Ja, dat was wel echt duidelijk. Bijvoorbeeld bij A Story in White ging het over een sneeuwpop die zo zijn soort van verhaal ook een beetje vertelde. Of bij De Legriet ging het dan over een schilderij ook. Die dan, allee, dat werd ook zo wat dan vergeleken mee in het echte leven. En ja, het was wel heel speciaal, maar ja, wel echt tof om te zien.
0: En dat zijn dan de experimentelere kortfilms. Zijn er dan ook klassiekere kortfilms tussen?
1: Fruit de Merde. Dat vond ik ook wel echt een goeie. Dat ging over een familie op oudejaarsavond die samenkwamen om samen te eten. En dat was allemaal een heel leuke sfeer. Tot het moment dat er een jongetje was een kraslotje aan het krassen. En die had een groot bedrag gewonnen. Totdat er iemand vroeg van, ah ja, maar van wie is dat lotje eigenlijk? En dan plots, die sfeer was echt helemaal omgedraaid van een heel leuk feest naar heel donkere, zo
0: spanning.
1: Beetje raar. Ja, zo van, omdat het dan weer over geld ging en dan ja, de sfeer was plots heel anders.
0: Misschien voor heel veel Vlaamse gezinnen wel wat herkenbaar, ja, zo die awkward oudejaarsavonden. Kan je ook een lijn trekken in de thema's die aan bod komen tijdens de selectie?
1: Wat dat wel opviel is dat in elke shortfilm was er wel een soort van probleem of ongemak. En ja, iedereen heeft zo zijn eigen... Allee, het is niet perfect bij iedereen. Er ja, is altijd wel iets dat niet loopt zoals dat ja, zou moeten lopen. Of ja, ja, iedereen heeft wel zijn eigen...
0: Ja, ja. Zijn eigen uitdagingen, ja, zijn eigen problemen.
1: Ja.
0: En was er een film die voor jou er bovenuit schoot, waarvan jij denkt, ah ja, dat is wel echt mijn favoriet?
1: De laatste dat ik heb gezien was De Legriet. Ik vond heel tof hoe dat ze met die beelden experimenteerden. De muziek ook. De acteurs vond ik ook goed. En het verhaal was soms een beetje moeilijk om te volgen, maar was wel echt heel tof om te zien. Ook omdat ze op een bepaald moment beelden zo toonden van uit de oorlog, van gebouwen, van protesten die plaatsvonden en zo. Dus, en, ja.
0: Ja, en je hebt nu voor de eerste keer eigenlijk kortfilms gekeken. Ja. Zou je het nog willen doen?
1: Ja, het is anders, maar het is wel tof om ook te doen.
0: Ja, het is voor herhaling vatbaar.
1: Ja, dat wel.
0: Oké, dankjewel Julie om langs te komen en om voor ons naar de kortfilms te gaan kijken. En dan gaan we nu gewoon verder.
1: Oké.

0: Als bezoeker van Filmfest Gent kan je er niet omheen kijken. Van de mensen die jouw tickets kennen tot de mensen achter de bar. Filmfest Gent wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers. Maar om al die vrijwilligers te coördineren, hebben we ook een leading lady nodig. En zij is ondertussen bij ons komen zitten, samen met een vrijwilliger. Michelle, Kobe, welkom. Het is dag 5. We zijn bijna halverwege. Hoe zit het met jullie vermoeidheid?
1: Gaat goed. Ja.
0: Nog altijd springlevend?
1: Dit alles geeft eigenlijk energie. De voeten zijn wat moe en aan mijn stem is het mogelijk zo wat te horen. Maar ja, ik voel me goed.
0: En jij, Kobe?
2: Ja, inderdaad, absoluut. Ik ben hier helemaal klaar voor en nog steeds even wakker als in het begin.
0: Michelle, jij bent vrijwilligerscoördinator. Wat houdt dat in? Wat is jouw taak?
1: Eigenlijk is het tweeledig. Enerzijds zorg ik er mee voor met een hele grote ploeg dat het festival vlot loopt. En dat gebeurt mede door vrijwilligers. En het tweede deel, en dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste, is zien dat de vrijwilligers zich goed voelen. Want vrijwilliger, dat word je omdat je dat graag doet, of omdat je iets bij wil leren, of omdat je op een nieuwe plek wil komen. En ik fiets daar dan zo wat tussen en ik kijk om de mensen op de juiste plekken te zetten, leuke matches te maken. En als dat lukt en als mensen daaruit komen en eigenlijk echt tevreden zijn, dan is het voor mij geslaagd.
0: En loop mij eens door jouw dag. Jij komt aan. Wat is het eerste dat jij doet?
1: Ik drink een koffietje. Daar begin ik meestal mee. En dan kijk ik wat de dag brengt. Dat is wel voorbereid, de dag ervoor. Want er zijn niet enkel screenings. Er zijn ook onnoemelijk veel events. Niet enkel in Kinepolis. Maar we zitten verspreid over 8 locaties. En dan kijk ik of dat de puzzel nog steeds klopt. Want het zou natuurlijk niet echt een leven zijn als alles blijft volgens plan.
0: Ja.
1: Dus vrijwilligers linken aan de juiste plek en de juiste taak en aan de juiste mensen.
0: En wanneer wordt het dan echt druk op een dag voor jou?
1: Het is vaak al druk vanaf de eerste minuut dat je hier toekomt. Want wij doen in de ochtend ook schoolvoorstellingen. Dus dan zijn er bijvoorbeeld honderden kinderen die in één keer in de juiste zaal terecht moeten komen. Dus wanneer wordt het druk? Het kan altijd druk zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, er zijn heel veel vrijwilligers. Wat kan je allemaal doen als vrijwilliger op Filmfest Gent?
1: Het is een heel breed spectrum wat je bij ons kan doen als vrijwilliger. Gaande van zaal- en ticketcontrole, infobalie bemannen, op voorhand mee promotie voeren, posters verdelen, flyeren. Zoals ik al eerder zei, zijn er heel veel events. We hadden de World Soundtrack Awards de afgelopen 3 dagen. Daar begeleiden wij gasten. Het was vandaag Kissproof Sunday. Rode loperbegeleiding. Wat doen wij nog allemaal? Het kan niet op eigenlijk, zeg maar.
0: Ja, Kobe, jij bent vrijwilliger. Wat doe jij als vrijwilliger?
2: Ik sta vooral aan de present industry en ook aan de zaal- en ticketcontrole. Bij de present industry is het zo dat je de accreditaties voor personen uit de media moet voorschotelen en ook dagpassen moet regelen en bij de juiste mensen moet krijgen. En de present industry is ook zo de plek geworden waar dat er ook algemene vragen worden gesteld, waar de parkeerschijven moeten worden doorgegeven aan mensen. Dus je ziet wel heel veel passeren van verschillende mensen, wat heel fijn is. Ja,
0: ja, en is het jouw eerste keer?
2: Het is mijn tweede jaar. Ja.
0: Oké, en waarom ben je vrijwilliger? Waarom ben je ook teruggekomen misschien?
2: Waarom ben ik teruggekomen? Ja, maar de sfeer is hier fantastisch altijd. Hè. Het is hier altijd super op en top. En ook sowieso heb ik al een grote affiniteit met film opgebouwd door in mijn jeugd. Ik ging met mijn vader traditioneel geweest altijd naar de James Bonds kijken in de zaal. Met ouder worden is daar altijd meer en meer ruimte gekomen voor moeilijkere of minder toegankelijke films. Dus ik zie Filmfest ook zo als dat platform dat ook die big budget films kan tonen, maar ook die kleinere artistieke films, wat dat heel fijn is om daar aan mee te werken. Dus, ja.
0: Ik hoor dat je een echte filmfanaat bent. Kan jij dan ook naar films gaan als je hier de hele tijd aan het vrijwilligen bent?
2: Naar de films gaan is... ik heb zelf nog een druk programma. Maar zeker als je zelf een ticketcontrole doet, kan je altijd een stukje mee pikken van de film, wat dat heel fijn is. En waar ik ook al heel veel films van heb gezien die ik normaal niet zou zien, wat dat heel fijn is. En zo nieuwe genres leert kennen en zo. Maar te weinig. Ik moet eens aan mijn programma sleutelen daarvoor.
0: En Michelle, jij?
1: Ook te weinig. Ik heb gisteren nu enkele kortfilms mee kunnen pikken. Daar heb ik heel hard van genoten. Wij hebben allemaal samen met de vrijwilligers en de crew en het personeel voor het festival begon samen naar Cowards gekeken. Het zou een beetje gek zijn om samen een filmfestival te organiseren en niet af te trappen met samen naar film te kijken. Dus dat was wel ja, heel ruw, maar schoon. Beetje zoals het leven, denk ik.
0: En ja, zijn er dan ook films die jullie nog willen zien, dit festival?
2: Ja, ja, absoluut. Ik zou heel graag Fjord willen zien. En ook Chronovisor is eentje die heel hoog op mijn lijstje staat. Ook La Collectionneuse van Erik Rommer zou ik heel, heel graag willen zien.
0: En jij, Michelle?
1: Ja, ik voel me erg aangetrokken tot Memory van Sandu.
0: Ja, die is daar net ook aan bod gekomen.
1: Ah, bon.
0: Dus het lijkt een heel grote aanrader te zijn.
1: Ja, ik heb ook zo'n gevoel. Ja.
0: Dus jullie gaan dan toch proberen in jullie drukke agenda misschien toch een momentje te vinden om die te kunnen meepikken.
2: Absoluut, absoluut.
1: Ja, van de week.
0: Voilà. En Michelle, als nu een van onze luisteraars het voelt kriebelen en die denkt, ja, ik wil dit ook doen, ik wil volgend jaar bij Filmfest gaan vrijwilligen, ticketjes scannen, whatever, waar moet die zijn?
1: Wel, als ze me hier dit festival nog zien rondlopen, spreek me aan. Maar anders is vrijwilligers@filmfestival.be een heel goed adres. En het kantoor van Filmfest zit in de Leeuwstraat 40 hier achter de hoek. Dus daar ben je ook altijd welkom om eens dag te komen zeggen het hele jaar door. Dan kan je terecht bij mijn collega Lien. Ja.
0: Oké, luisteraars, jullie hebben het gehoord. Als jullie willen vrijwilligen, dan moeten jullie gewoon naar de Leeuwstraat of naar vrijwilligers@filmfestival.be. Voilà.
1: Aanrader.
0: Michelle, Kobe, dank jullie wel. Heel veel succes nog met jullie job. En ook, ik hoop dat jullie de films kunnen zien die jullie willen bekijken.
2: Merci.
1: Dankjewel.

0: Op het Filmfest Gent wordt er een breed spectrum aan films aangeboden. Ook de kinderen worden hier niet vergeten. Onze reporter Nina is naar zo'n kinderfilm gaan kijken en ze was zo vriendelijk om daar tijdens onze show ook iets over te komen vertellen. Welkom Nina.
1: Hallo.
0: Hoe voel je je vandaag?
1: Goed.
0: Goed?
1: Ja.
0: Een fijne dag al gehad?
1: Ja, zeker.
0: Kan je dan even vertellen, welke film heb jij meegebracht?
1: Ik ben deze namiddag naar The Iron Boy geweest, hier in Gent in de Kinepolis.
0: En over, waarover gaat de film juist?
1: De film gaat over een 11-jarige jongen die op de boerderij van zijn vader woont en daar ook vaak meehelpt. Totdat hij op een dag merkt dat hij meer en meer begint om te vallen. En dan gaat hij met zijn moeder naar de dokter en krijgt hij een groot harnas om te dragen. Dat harnas heeft wel een grote invloed op zijn leven. Daardoor heeft hij problemen op school, maar komt hij vaker in ruzies thuis met zijn vader. En dat volgt een beetje het verhaal van hoe hij daarmee omgaat en hoe die problemen ook invloed hebben op hem.
0: Dus het gaat een beetje een tragisch verhaal, laat ons zeggen. Maar het is wel een kinderfilm.
1: Ja, het is een kinderfilm. Ondanks dat hij veel problemen meemaakt, is toch wel, denk ik, herkenbaar voor veel jongeren. Want de problemen zijn zowel op schoolproblemen, zoals thuis, financieel. En ook, hij voelt zich anders dan de rest. Dus ik denk wel dat kinderen, maar ook zowel jongeren, dat kunnen herkennen daarin.
0: Ja, dus voor jou zit de kinderfilm dan vooral in, in het verhaal en de herkenbaarheid. Is er ook nog iets anders wat het de kinderfilm maakt? Dus op welke manier is het opgebouwd? Of,
1: ook de...
0: Ik heb bijvoorbeeld gelezen dat het gaat over een animatiefilm.
1: Ja, het is een...
0: Kan je iets meer vertellen over hoe dat het kunstwerk, laat ons zeggen, is gemaakt?
1: Ja, het is dus een... Heel, in mijn mening een heel mooie gemaakte animatiefilm. Het is een soort waterverfstijl. En dat komt ook heel mooi samen allemaal bij het verhaal, bij de kleuren bijvoorbeeld dat er gebruikt worden. Er wordt bijvoorbeeld bij blijere scènes dat goed gaat, lichtere kleuren gebruikt. En bij de moeilijker, zwaardere scènes wordt er niet alleen donkere kleuren gebruikt, maar ook een zwaardere muziek. De muziek is ook wel een grote rol. Zowel wordt er veel orgelmuziek en komt er vaak in voor. En ook Franse muziek hoor je ook wel af en toe, want het is ook een Franse film.
0: En die orgelmuziek, heeft die dan ook een bepaalde betekenis in de film?
1: Ja. Door die moeilijke tijden dat de jongen meemaakt, vind je ook wel een passie in het spelen van de orgel. En daar, in de film zie je ook een beetje de evolutie van die passie. En hoe dat die beter en beter wordt en echt dan een orgelspeler wordt.
0: Ja, dus een soort van een vlucht vanuit de realiteit kan het personage vinden in de orgel. Ja. Nu, het is een vrij zwaar onderwerp. Het gaat over, het gaat over pesten, het gaat over moeilijkheden thuis. Heeft dat onderwerp ook een bepaalde indruk op jou nagelaten?
1: Tijdens de film had ik wel vaak een redelijk droef gevoel. Omdat je zag hoe dat die factoren en die jongens zijn leven ook invloed hadden op hem. Dat hij het echt moeilijk kreeg op momenten. Ook de ruzies thuis waren redelijk heftig. En om dat dan te zien, was het echt wel soms droef. Maar langs de andere kant werd het ook heel mooi voorgesteld. Met de muziek, de kleuren, dan ook de positieve dingen in zijn leven dat er dan bij kwamen, vond ik het over het algemeen wel heel mooi en had ik wel echt een wauwgevoel na de film.
0: En zou je dan ook de film aanraden aan gezinnen met jonge kinderen?
1: Zolang dat de kinderen niet al te jong zijn. Want het blijft natuurlijk wel... Het is een kinderfilm, maar ik vind dat die wel nog redelijk zwaar is. Dus ik zou zeker met je 10, 12, 13-jarig kind daar naartoe gaan, een ouder natuurlijk. Maar echt te jonge kinderen zou ik persoonlijk niet direct meenemen naar de film.
0: Omdat je denkt dat die de problematiek in de film niet zouden begrijpen.
1: Ja, ik vond het zelf ook wel redelijk zwaar om te zien soms. Dus ik denk als je de film niet echt begrijpt, dat het een beetje saai kan worden of een beetje moeilijk om te verstaan.
0: Ja, goed. Nu wil ik je ook nog vragen, wat vond je nu eigenlijk zelf van de film? Wat was je gevoel toen je buiten kwam? Je hebt al gezegd, het is een zware film, maar ja, was het ook een goede film, laat ons zeggen.
1: Ja, ik vond de film persoonlijk echt wel een aanrader. Toen ik buiten kwam, was ik even zo van... Wow, want het gaf even echt realiteit weer. En ja, dat was even verschieten om te zien. Maar langs de andere kant was het ook weer zo mooi gemaakt, dat ik dan toch wel weer dacht van... ja, wauw. Het is echt die muziek, de kleur... Niet alleen het verhaal, maar ook heel de sfeer en dan de zwaarheid heeft toch wel een indruk op mij achtergelaten.
0: Goed, dankjewel Nina. Dankjewel dat je ons de film bent komen voorstellen. Het was een heel fijn gesprek.
1: Dankjewel.

0: Ja, naast alle reporters zitten wij hier zelf ook nog. Dario, waar kijk jij nog naar uit komende week?
1: De komende week, ik ga morgen naar twee films. Ik ga eerst en vooral naar La Bola Negra. Een queer epos Spaans. De regisseurs, Los Gavis, ook wel in de volksmond bekend. Zij hebben de award voor beste regisseur in Cannes gewonnen, de Palm. Dus daar kijk ik heel hard naar uit. Gaat over drie tijdslijnen en drie homo-mannen die daarin gevolgd worden. Waaronder tijdens de Spaanse burgeroorlog. Lijkt mij heel interessant, ook met twee best bekende actrices. Penelope Cruz, waarvan we natuurlijk weten dat zij Spaans kan, maar waar ik toch wel een beetje van schrok. Glenn Close speelt ook mee en zij kan ook een woordje Spaans.
0: Ook in Spaans?
1: Ja, zij zal ook een Spaanse rol vertolken. Ja. En de tweede film waar ik naar uitkijk, dat is Maddie's Secret. Morgen om 8:00 in Sphinx Cinema. En dat gaat over een afwasser die plots bekend wordt als trendy food influencer. Het is een donkere komedie, hoort ook in de midnight cult sectie van Filmfest. En ik denk dat daar wel 5 lagen ironie op gesmeerd zullen worden om het in voedsel te blijven.
0: Maar het toch wel een vrij relevant thema, denk ik, met al die influencers die hier als paddenstoelen uit de grond worden
1: Ja, wie weet. Wie weet, morgen wij ook. Hè. Wie zal het zeggen? Waar ga jij nog naartoe, Berre?
0: Wel, ik ga mij volledig dompelen in filmfest cultuur of in filmfest traditie. En ik heb gewoon random films gekozen waarvan ik dacht, wel, die naam die spreekt mij aan. Dus ik ga een kleine mini-marathon doen vanavond.
1: Een mini-marathon?
0: Een mini-marathon. Ik ga twee films bekijken die eigenlijk vrijwel meteen na elkaar komen. De eerste is The Match.
1: The Match
0: is een voetbalfilm en gaat over The Hand of God. Weet je wat The Hand of God is?
1: Dat is toch Maradona?
0: Nee. Dat is Maradona.
1: Ja, toch.
0: Ja, maar het gaat over echt het specifieke moment waarop dat hij de bijnaam The Hand of
1: The
0: God
1: Hand
0: heeft
1: of
0: gekregen.
1: God wordt.
0: Dus ik denk dat het een soort van kleine documentaire gaat worden. En dan ook vanavond de allerlaatste film van vandaag, Club Kid. Ik heb daar al heel goede recensies over gehoord. Maar ik denk dat jij daar ook nog wel veel over kan vertellen, niet?
1: Ja, ik heb daar heel veel over te vertellen, maar misschien gewoon iets leuks om te koppelen aan Maddie's Secret. John Early van Maddie's Secret en Jordan Firstman, de regisseur van Club Kid, zij hebben nog samen geschreven en geacteerd aan Search Party. Een serie die Millennial Life echt parodieert, of een satire is op Millennial Life. En eigenlijk denk ik dat zowel Club Kid als Maddie's Secret daar ook wel een beetje in dompelen.
0: Nog allemaal in passen. Denk je dat het een goed idee is voor vanavond nog de mini-marathon te doen?
1: Ja, en misschien kan je ook, als je naar Club Kid gaat, ga je ook heel veel terugzien. Dus misschien moet je gewoon dat gebruiken om de film te overleven.
0: Gaan we even links laten liggen, denk ik. Morgen vroeg ga ik ook nog naar DAO. Naar DAO, een 3 uur lange film, 9:00 ochtends. Over een Senegalese bruiloft. Het is een soort van mix tussen improvisatie, bekende professionele acteurs met minder bekende acteurs, documentaire style. Ja, het is een beetje een allegaartje, een experimentje van de regisseur. Maar ik denk dat het wel interessant kan zijn.
1: Oké, ik ben heel benieuwd naar je mening morgen naar de film.
0: Voilà, morgen zal ik zeker mijn mening met jullie delen. Maar nu gaan wij plaats gaan beginnen maken voor de shortfilmprijzen die straks komen. Het was heel fijn, Dario, dankjewel.
1: Ik vond het ook heel fijn.
0: Fijne avond nog.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.

as though I stood at the

was no longer, and that he was no longer.

and the voice on the telephone.

Lilla.

disco dollies, my sex dwarf and my dumb chauffeur.

the Stone Age. The mind in the cave. Out of your mind.